0: De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. De beide kandidaten die aan kop gaan, zittend president Lula en zijn uitdager Flavio Bolsonaro, hebben geen van beiden een absolute meerderheid. Bolsonaro leidt met 47% van de stemmen tegen 41% voor president Lula. Een van de dingen die de rechtsradicale Bolsonaro wil doen als hij president is, is zijn vader en oud-president Jair Bolsonaro gratie verlenen. Die zit een lange celstraf uit wegens een coup-poging. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Ze zou in 2024 in het verenigingsgebouw urenlang zijn verkracht door de studenten. Ze meldde de zaak bij de campuspolitie. Er gebeurde niets. De gouverneur van New York zegt dat de vrouw bij elke stap in de steek is gelaten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: is nu 8 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

Jackson.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liepen de bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terechtkwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
7: Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: Volle kracht.
15: De Muziekfabriek.
16: Vrienden en vriendinnen, gegroet maar weer. En fijn dat jullie zijn ingeschakeld voor een uurtje de Muziekfabriek. De muziek die staat wederom centraal. Je hoort er dan ook 3 aan 3. En ook onze vaste items zijn zeker weer aanwezig. Laten we snel van start gaan.
17: Rom. Doe dan.
18: Rom van der Steen.
16: En dat doen we met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana. En ze heeft het nog lekker in de bloed zitten, hoor. Het heet gevoel. Luister naar Hotel Nationaal.
15: De Muziekfabriek.
19: It's time for...

0: Nederlands. En nemen mee, daarvoor zat de Black Eyed Peas met Shut Up. En we begonnen met Gloria Estefan van het album Miss Little Havana Hotel Nacional. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Alle vaste ingrediënten die zijn natuurlijk in dit uur weer aanwezig, waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Die gaan we stoppen bij het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Puff Daddy en Faith Evans met I'll Be Missing You. Met een verwerking van een Police sample. Het nummer stond die week voor het eerst op nummertje 1. Terwijl het al 7 weken in hitparade stond. En dan die kleine hit, die zakte naar nummertje 40 en kwam van een 36e plaats. Het is die van Tic-Tac-Toe, een nummer wat Duits georiënteerd is. Het heet dan ook Waarom? En we noteren voor Tic-Tac-Toe 10 weken hitparade. We keren terug naar 9 augustus, oftewel week 32 van het jaar 1997.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: is iTurn Radio.
1: Muziek uit het verleden en heden. De Muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.
3: Muziekfabriek.
4: Grote en kleine hit.
5: Een hit.
4: Allebei uit hetzelfde.

0: Deze is vrolijk en lekker luchtig. Strakjes gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan eerst naar de Jukebox Classic.
1: From long time ago. Jukebox Classic. Golden Oldie.
0: Begin 60 jaren speelt hij mondharmonica en zingt hij met Elmo Lewis, Brian Jones, Mick Jagger in diverse Londense clubs. Maar voor het zover was gaan we terug naar de begin jaren 60.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij wordt geboren als Paul Pound op 24 februari 1942 in Portsmouth, Engeland. Op jonge leeftijd raakt hij betrokken bij bluesnummers en hoort hij muziek van Johnny Hooker, Muddy Waters. En hij zelf wilde ook dit soort muziek gaan maken. Tegen 1961-62 speelt hij onder andere in Richmond in allerlei clubs. Hij doet dat als gastzanger en mondharmonica spelen en brengt nummers zoals Down the Road of Peace en I'm Your Hoochie Gucci Man. Hij zingt onder andere met de band van Elmo Lewis en zijn collega's Brian Jones, Mick Jagger en Long John Baldry. Tijdens zijn optredens ontmoet hij de Man Jukes Blues Band, die hem vragen om bij hun te komen zingen. In 1963 krijgt deze band, die inmiddels omgedoopt is tot Manfred Mann, een platencontract. In januari 1964 scoorde ze hun eerste hit met het nummer 5-4-3-2-1, dat spoedig gebruikt zal worden als tune voor het Engelse BBC-programma Ready Steady Go. En zo werd het geluid van Manfred Mann een enorm succes van 1964 tot 1976. De groep scoort maar liefst 19 hits, waarvan 8 stuks in 1966. Hij zelf heeft als solozanger 4 hits in de periode 1966 tot 1969. Zijn eerste solohit was een ontzettende goede stamper. Het nummer heette High Time, met een heerlijk opzwepend ritme, wat hem een Engelse top 4 hit opleverde en die maar liefst 15 weken in de Engelse top 50 stond. Het liedje I've Been a Bad Bad Boy was zijn tweede solohit in 1967. En die gaan we voor je draaien. Zo, dat gaat goed. Luister naar Paul Jones met I've Been a Bad Bad Boy.
1: Jukebox Classic.

van Madonna. Niet vanwege haar zangkwaliteiten, want die laten nog wel eens wat te wensen over. Maar meer van haar performance, want wat zijn de concerten van haar verrukkelijk om na te kijken. Madonna met Like a Prayer. Daarvoor zat Bob Sinclair tezamen met Sugar Hill Gang en de La La Song. En we begonnen met The Dijk. Ik jou en jij mij.

0: relaxed.
1: Nou, dat lijkt me op zich een heel goed plan, want ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan.
2: Laat jij lekker gaan, mate.
3: De Muziekfabriek.
1: Ik zou het bijna vergeten. We ontvangen graag reacties op de Muziekfabriek, dus waar je ook zit te luisteren, laat het ons even weten via www.ronvandesteen.nl. We beginnen met Lionel Richie.

0: bepaalde allure. Ik ga je straks vertellen wie het waren, maar we gaan eerst naar de oude lullenplaat. En zet je de schrap voor, we hebben dit keer te maken met een Britse discoband.
1: Oude lullenplaat.
0: Die in de jaren 60, 70 en 80 toonaangevend was en werd opgericht door Earl Brown.
1: Oude lullenplaat.
0: De bandnaam werd verzonnen door Mavis Smith, die destijds bij Apple Records werkte. Brown begon zijn muziekcarrière met het maken van een reggae-versie van John Lennon's Give Peace a Chance. Echter werd hem verteld dat hij voor het nummer toestemming nodig had. Tot Browns verbazing werd hij door het platenlabel benaderd. Aangezien John Lennon zijn versie goed vond, kreeg hij vervolgens een platencontract aangeboden. Vervolgens werkte de band samen met producent Mickey Most en maakten ze samen vele singles, waaronder Love is Life, Brother Louie en Emma. En geleidelijk introduceerden ze hun karakteristieke funky geluid. Het succes van de band was in de beginperiode in de Benelux matig, maar de band bleef gestaag produceren, totdat in 1975 de discoperiode aanbrak. Toen brak de band met name door in Engeland. Zo scoorden ze hits met You Sexy Thing, So You Win Again, Everyone's a Winner, No Doubt About It, Girl Crazy en It Started With a Kiss. Earl Brown begon vervolgens tevens aan een weinig succesvolle solo-carrière, met uitzondering van een klein hitje Personal Touch uit 1987. In 2003 ontving hij de Order of the British Empire. En nog altijd blijft de band niet ophouden, want ze blijven doorgaan met toeren en het geven van optredens. Wij gaan luisteren naar de hit uit 1980. Luister naar

En natuurlijk die ex nummer 1 van Lionel Richie, All Night Long. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn heel snel bij je terug met wederom een nieuwe aflevering. Ik ga je nog heel veel plezier wensen met de overige programma's op dit radiostation. Maar ik heb ook nog een hele lekkere uitsmijter voor je in petto. Dat is die van Adele en Rumor Has It. Maak er nog een fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Gegroet maar weer en adios vrienden.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur. Dit is Edo Peters met het radio nieuws op iTurn Radio. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

0: is een surfplankje. Lekker toch? Het is geen feest als je niet op zo'n lekker surfplankje bent geweest.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Met Wees welkom, lieve

Nee, ik kom tot aan terecht. Het was Champagne met Valentino uit Gouden Vervlogen Jaren. En nog meer van dat, tuurlijk, dit uur. Wees welkom, vrienden, terug naar de voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

0: zon die schijnt regelmatig. Ja, en met hoog tempo uit je radio.
1: Ja, lekker
0: warm dit. Chris Montes hoorde je in Aino Digas. Het was 1973. Zo, fijn dat je weer onderdeel bent van de show. De Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor

0: Lover. Nina Charles, die we ook kennen van I Love to Love. Leuk, hè? En zo heette dat album wat dit vanaf concert is. En ook op single uitgebracht. En een klein beetje op muziekcassette. Nina Charles, dankjewel. Weer een onderdeel. Vrienden,
1: Een fijne verrast de keukengordijn.
0: Nou, ik kom er graag. Het liefste natuurlijk in Spanje aan de strand. Maar dat Nederlandse kustmensen, oh heerlijk.
2: Dit is de middel van de

Een dag niet geleefd. Wat? Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar natuurlijk ook een dag geen muziek is een dag niet geleefd. Blijkbaar toch? Ja, logisch. Je hoort de muziek van de Beach Boys. I Can Hear Music uit 1969. En dit is Elvis Costello.

En die vakantie, die pakken ze ons lekker niet af. Zo, punt gemaakt, de knecht. Summer Holiday. Uit Driebergen, daar kwamen ze vandaan. De Blue Diamonds, terug op Den Radio in de Middelste Roadshow. En dit is Paul.

gewoon een statement dit. We doen het samen. En niet alleen. We waren de jongens van Bos heel lang geleden. En ze waren trouwens ook bijzonder populair met onze oosterburen. Ja, die maakten teksten. Wat een dag, hè, vandaag. Nou.

0: take it to the flow now. Ooh. Oops.
1: Ja, inderdaad, in het begin van haar carrière was ze eindelijk geschapen om country zangeres te worden. Maar ondertussen, ja, we hebben al heel wat andere hits natuurlijk ook gehoord van Beyoncé. Hè, inderdaad wel. Texas Hold'em, hier in de lunchbreak op jouw fantastische radiostation. Ik heb nog een plaatje of twee te gaan ongeveer. En dan is het weer altijd aan een collega natuurlijk. Ik zou zeggen, stay tuned, want we hebben nog een heleboel goede programma's voor jou. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En hier is Shaking Stevens als voorlaatste vandaag, hier deze maandag. En hier is hij met zijn...

0: Vitamintjes, die zitten weer bijna helemaal op. Hè. Ja, inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan vandaag voor jullie. Niet verder vertellen, hè, inderdaad. Stay tuned, zou ik zeggen. Tot morgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak. Met de nodige muzikale vitamintjes voor jou. Dat was Shake.
1: Dit is iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to...
13: iTunes Radio.

De maat op de gang met muziek van Dr. Hook. Op de iTunes Radio natuurlijk, want het is alweer bijna 3 uur. En dan zeg ik bedankt voor het luisteren. Doe het volgende week gewoon weer dunnetjes over, als het allemaal een beetje lukken wil. Dat zeg ik allemaal wel heel stoer, maar dat beleven we volgende week allemaal wel weer. Gaan we de boel een beetje opvullen met muziek, dachten we van There's Berlin. En die zitten in de elektronische muziek, zullen we zeggen. Maar dat klinkt lekker hoor. Dan zeg ik bedankt voor het luisteren. En maak er wat van deze week. Komt het vast wel allemaal weer goed. Digital Sky Falls Down.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag.
1: iTurn Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrot, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: Prachtig uit 80.

0: het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij.

0: mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chef-kok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis in de avond.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

Even lachen hoor, come on! En zo klonk de Motown Sound van de jaren 90 van Shanice Wilson. Zomaar één grote hit in Nederland, dat was met deze. Deze plaats zou het halen. 12 weken in de top 40 kwam op 23 november 1991 binnen. De laatste plaat vorige week bij Timmy Tijd is altijd de eerste hier bij Tim in de avond. En we draaiden Shanice met I Love Your Smile. Tot 10 uur Tim in de avond hier op iTunes Radio met mooie muziek straks van Son Milieu, die de nieuwe gaan we draaien. DJ Jesse Jeff van The Fresh Prince had op de lijst Chicago. De parelplaat komt ook nog voorbij en zo rond 20:15 gaan we weer een top 3 draaien. De drie best verkochte platen uit begin van de jaren 70. Rond week 41 allemaal. Mocht je nog mooie muzikale suggesties hebben, kan je dat altijd kwijt op 010 744 9102. Of via

in de jaren 90, DJ Jazzy Jeff en The First Springs en Summertime. En daarvoor gedraaid een andere Summertime. Het fun in de Summertime hoorde je van Sly en The Family Stone. En we blijven nog even in de Summertime hangen, want vandaag is het officieel de laatste echte zomerdag die we dit jaar nog gaan beleven en hebben beleven. En dit is ook mooi, 1973, uit oktober 1973, een beetje de Engelstalige versie van Het werd zomer van Rob de Nijs. Bobby Goldsboro, die gaan we nu draaien. Met Summer, The First Time, hier op iTunes Radio.

0: En ik weet nog wel dat Frits Spits hier bijna lyrisch van werd. Maar hij bombardeerde het zelfs tot steunplaat. Alleen het werd nooit een hit in Nederland. Yo, de DC Lee met See the Day. Ik kwam op 25 januari 1986 binnen in de tipparade. 5 weken verbleef hij daar. En 13e plaats is hoogste bereikte positie. En daarna roemloos in de uitverkoopbak. Voor jou en mijn favoriete platenhandelaar. Waar ik hem daar weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. Parelplaat van week 41 van DC Lee met See the Day. Kijken we dus even op de Nederlandse snelwegen. Niks bijzonders, alles is rustig, dus je kan trappen met je hok.
1: Maandag.
2: Vriend Lieberhuis in de avond.

Allemaal van de single van de Crusaders uit 1979. Met Street Life onder andere en One Day I'll Fly Away werd ook een dikke nummer 1 net. En die gaan we binnenkort misschien wel draaien. Hier in de show. Zometeen de drie best verkochte platen uit een bepaald jaar uit de jaren 70. Deze gaan we terug naar 1994 met het fijne liedje

Nou, zing het niet meer, dat is dan weer jammer. Boys and girls of girls and boys. Wat van een geweest tijd voor de top 3. De lijst van week 40, maar dan van een bepaald jaar. Zo'n dikke boek er even bij halen. De lijst precies om te zijn van 30 september 19 puntje puntje. Snel de top 10 even doornemen. Op 10, vorige week op 4. In de achtste week My Reason van Demis Roussos. Nummer 9, vorige week op 17 in de tweede week. Buttons Up van Middle of the Road. Die plaat ben ik echt vergeten. Geen idee hoe die klinkt. In tegenstelling tot 8, dat wist iedereen nog wel. Vorige week op 31 in de tweede week. Sugar Me van Lindsay de Paul. 7 bleef stationair op 7 staan in de vijfde week. Summertime, Summertime van Hobby Horse. 5 vorige week op 12 in de tweede week. Wick Bam Bam van The Sweet. 5 vorige week op 6 in de vierde week. Monty Aldar van Lieutenant Pigeon. 4 vorige week op 1 in de tiende week. Popcorn van Hot Butter, CQ, Popcorn Maker, CQ en Nugget System. En dan komen we op nummer 3 en die bleef stationair op 3 staan in de zesde week.

nummer doen van Phil Spector volgens mij. Vaya con Dios hoorde je van The Cats. En we kijken naar de lijst van... Nou, we gaan eens kijken wat we op nummer 2 aantreffen. Die ging ook heel snel hoor. Die stond vorige week op 11 in de derde week. En we gaan zo meteen draaien Les Humphries Singers met Mexico. En we kijken natuurlijk naar de lijst van 30 september 19.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: iTunes, all hits, all the time.

0: wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iHeartRadio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iHeartRadio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke